Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: Goedemorgen. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een dertigtal festivalgangers gewond geraakt door het onweer gisteravond. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ook de provincie Namen werd getroffen door het zware onweer. De brandweer moest na middernacht nog meer dan 300 oproepen afhandelen. Op sommige plaatsen stond het water al snel bijna 1,5 meter hoog. De brandweer moest meerdere mensen uit hun auto's bevrijden. Twee mensen zaten zelfs vast op het dak van hun huis omdat ze nergens anders heen konden. Paris Saint-Germain heeft voor de tweede keer op rij de Champions League voetbal gewonnen. PSG klopte Arsenal in de finale na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
1: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
0: En door de winst van PSG zijn er gisteravond hevige rellen uitgebroken in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op. Relschoppers bekogelden de politie onder meer met vuurwerk. 7 agenten raakten daarbij gewond. Er werden ook auto's in brand gestoken en winkels werden beschadigd. Ook in Bordeaux waren er bijvoorbeeld rellen. In heel Frankrijk werden gisteravond 22.000 agenten ingezet. De Franse politie pakte al zeker 416 mensen op. Eerst nog kans op buien in het oosten, daarna droog met opklaringen bij maximaal tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.

0: jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immo Scoopman.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

0: eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht.
2: Rustig,
1: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker. Ja.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: Goedemorgen. Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van de N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op 10 mensen. Je hoort De Poorter.
1: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker. In Vlaanderen gedurende de jaren, dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12%. Gedaald, in Wallonië nog minder met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
0: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een 30-tal festivalgangers gewond geraakt door het onweer gisteravond. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ook in Wallonië heeft het gestormd. Daar liepen heel wat straten onder water. Intussen schaalt het KMI de waarschuwing voor onweer af naar code geel. Die geldt nu nog een uurtje in het Brusselse gewest, in Limburg en West-Vlaanderen en ook in alle Waalse provincies. Lokaal kunnen er dus nog onweersbuien vallen met kans op wateroverlast. En Paris Saint-Germain volgt zichzelf op als winnaar van de Champions League voetbal. PSG klopte Arsenal in de finale na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd er niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
2: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
0: En na de winst van PSG zijn er gisteravond hevige rellen uitgebroken in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op. Relschoppers bekogelden de politie onder meer met vuurwerk. 7 agenten raakten daarbij gewond. Er werden ook auto's in brand gestoken en winkels werden beschadigd. Ook in Bordeaux waren er rellen. In heel Frankrijk werden gisteravond 22.000 agenten ingezet. De Franse politie pakte al zeker 416 mensen op. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. Daarom mag ze vandaag niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. De laatste buien verlaten ons land via het oosten en het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Het beste uit de 60s, 70s.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Because I Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Goedemorgen, klaar om de maand mei uit te zwaaien? Dan doen we dat toch samen, hè? Hier en daar zelfs met een feestelijke donderslag. Your golden. We gaan ervan genieten.
7: Goedemorgen. Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op de 10 mensen. Je hoort De Poorter.
8: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker in Vlaanderen gedurende de jaren. Dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12% gedaald. In Wallonië nog minder, met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
7: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. Darmkanker is de 3de meest voorkomende kanker in ons land. En als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan kan je misschien een werf bezoeken, want het is vandaag open wervendag. De bouwsector geeft iedereen de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nico De Meester van Bouwfederatie en Beeld.
9: We openen 130 werven voor het groot publiek, waar je anders ook niet op kan. Je kan van alles zien, van de tunnels onder het Albertkanaal voor Oosterweel. Je kan het viaduct van Vilvoort bezoeken. Je kan ook woningen bezoeken, of het oefencomplex van Racing Genk bijvoorbeeld. Er is ook veel te zien rond woningen, zowel renovaties als nieuwbouw. Dus de mensen die plannen hebben om te renoveren of te bouwen, kunnen ook veel bijleren.
7: Het gaat om werven verspreid over heel België. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Het Israëlische leger breidt zijn grondoffensief tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon verder uit. Het leger heeft nu een strategische rivier in het zuiden van Libanon overgestoken. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder al dat een groot deel van Zuid-Libanon oorlogsgebied is. Er is nochtans een staakt het vuren van kracht, maar zowel Israël als Hezbollah blijven dat schenden. De Verenigde Staten hebben een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het schip voer onder Gambiaanse vlag en probeerde volgens de VS de Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz te omzeilen. Een Amerikaans vliegtuig schoot een raket af op het schip. Het is niet duidelijk of er doden of gewonden zijn. En sport, PSG heeft gisteravond de Champions League voetbal gewonnen, al voor de 2de keer op rij. PSG klopte Arsenal na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen, maar PSG maakte in de 2de helft de gelijkmaker via een penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. Een teleurstelling voor Arsenal, zegt analist Frank Boeks.
10: Ik begrijp het dat zij natuurlijk meer verwacht hadden. Zeker omdat het scenario voor hun ideaal was. Hè. Ze komen vroeg voor en dan heb je heel lang geen kansen weggegeven. Uiteindelijk is het toch een penalty die de wedstrijd voor PSG openbreekt. En voor hun het doemscenario eigenlijk moest zijn ofzo.
7: Na de winst van PSG werd er gisteravond nog uitgebreid gefeest in de straten van Parijs. Maar het kwam ook al snel tot rellen. Relschoppers bekogelden de politie met vuurwerk, staken auto's in brand en beschadigden ook winkels. De politie pakte zeker 416 mensen op. En het weer nog. Het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
5: Oh, 100% Genen.
4: Met Bert Genen.

toch niks prettiger dan dat, hè? I want to hold your hand. Hand in hand, van de slaapkamer naar de ontbijttafel. Dat, ja, dat is toch ideaal op een zondag?

Temptations en Tina Turner. En we zijn ook nog eens op zoek gegaan naar bekenden die jarig zijn op 31 mei. En een ervan is Clint Eastwood, de acteur. En je mag eens raden waarom we dit nummer dat bedraaien. Het is niet moeilijk hoor.

Deftones zouden nooit zo succesvol zijn geweest zonder Clint Eastwood. En dit kwam uit The Good, The Bad and The Ugly. Muziek van Ennio Morricone. Eastwood, 96 vandaag.

0: zoetigheden bovenop de koffiekoeken.
1: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Vanaf morgen in promo bij Aldi, 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
9: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
10: Muurprotect.

Ja, Desmond Dekker natuurlijk. Was een hit in mei 1969. En dat was ook de maand waarin de Kennedy-tunnel werd geopend. Dat is vandaag precies 57 jaar geleden. Misschien was je erbij om er toen door te wandelen. Alle Antwerpse scholen moesten erdoor, te voet. Het was de enige keer dat voetgangers voor file zorgden. En van de Kennedy-tunnel gaan we nu naar de Kennedy-boulevard. Het prille begin van de Axel Red.

Kennedy-tunnel op 31 mei werd geopend. En 31 mei is ook een hoogdag voor de Titanic. Toen toch nog. Het is intussen 115 jaar geleden te water gelaten op 31 mei. Dat zou dan wel nog een jaartje duren voor de echte vaart kon beginnen. Dus in gedachten nu aan de ontbijttafel Kate Winslet en Leonardo DiCaprio.

bedankt, Céline. 31 mei was een topdag, hè, voor nieuwe initiatieven en opstartmomenten. Dus de Titanic voor het eerst in het water. De Kennedy-tunnel voor het eerst en ook voor het laatst open voor voetgangers. En ook de Eftelingfeesten. Ze openden op 31 mei.

eentje uit 1984 van Howard Jones, What is Love? Intussen beginnen we ons te fixeren op het WK voetbal. Nu dinsdag spelen de Rode Duivels tegen Kroatië. Volgend weekend tegen Tunesië. Maar vandaag is er ook nog voetbal. Genk en Gent die willen allebei winnen straks. Ja, ze willen allebei Europees. Nostalgie. En als dat lukt, ja, het zal wel lukken voor een van beide, dan kunnen ze naar de Conference League. Smokey Robinson.

0: We doen het zo meteen op zijn Italiaans. Daar hebben we een goede reden voor. Maar er zijn nog kleppers die willen aanschuiven. Billy Paul, John Travolta en Roxy Music.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.
4: Nostalgie Plus.
5: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

heerlijke Italiaanse sfeer. Max van Paolo Conte. En we blijven nog even in Italië. We moeten alleen toch een plezier doen, hè? Ze drinkt alleen nog cappuccino. Ze eet alleen nog ciabatta. En ze droomt al lang van een volgende dinsdag. Ik moet dat eigenlijk vertalen, hè? In plaats van een volgende dinsdag, martedì prossimo.

misschien een tip om erin te stemmen. Hè? Top 30 van Italiaanse muziek, nu volgende dinsdag te beluisteren. En je kan zelf de lijsttrekkers kiezen. Gewoon rustig naar onze site wandelen. Nostalgie.plus is dat. Ja, en dan naar Leen gaat vreemd

Hij zegt en hij zingt het goed. Only the strong survive. Dus ook daarom is het nodig dat, als je tenminste Italiaanse muziek apprecieert, zelf gaat stemmen. Stemmen op Leen Gaat Vreemd XL. En stemmen is niet genoeg. Je moet ook luisteren, hè. Volgende

een beetje zenuwachtig te worden voor de Flashback Top 40. Serge heeft zich verdiept in 1987. Dat wordt smullen en genieten. Haal de herinneringen al maar boven. 87, het jaar van de ramp op de Free Herald of Hood Prince. Oei. Ik bedoel de Herald of Free Enterprise.

Voor mij persoonlijk heeft het ook een muzikale herinnering aan U2 met With or Without You. Dat was ook de periode van Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. En een van de betere van Madonna vind ik eerlijk, La Isla Bonita. Maar nu tijd vrijmaken voor de mannen van Roxy Music. Ain't no

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
6: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
0: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
7: Ik ben aangenaam wakker geworden, niet naast, maar wel met Bert Gene. Hey Bert, bedankt en tot volgende keer. Your golden years, nostalgie plus. 1:10, tijd voor het nieuws. Een heel goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. De bestuurder filmde terwijl hij reed en verloor dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. De bestuurder had wel een rijbewijs. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Er loopt een onderzoek. Het Israëlische leger breidt zijn grondoffensief tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon verder uit. Het leger heeft nu een strategische rivier in het zuiden van Libanon overgestoken. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder al dat een groot deel van Zuid-Libanon oorlogsgebied is. Er is nochtans een staakt het vuren van kracht, maar zowel Israël als Hezbollah blijven dat schenden. En als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan kan je misschien een werf bezoeken, want het is vandaag open wervendag. De bouwsector geeft iedereen de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
9: We openen 130 werven voor het groot publiek, waar je anders ook niet op kan. Je kan van alles zien, van de tunnels onder het Albertkanaal voor Oosterweel. Je kan het viaduct van Vilvoort bezoeken. Je kan ook woningen bezoeken, of het oefencomplex van Racing Genk bijvoorbeeld. Er is ook veel te zien rond woningen, zowel renovaties als nieuwbouw. Dus de mensen die plannen hebben om te renoveren of te bouwen, kunnen ook veel bijleren.
8: Het gaat om werven verspreid over heel België. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
10: De Flashback Top 40. Nostalgie
0: met Serge Haderman.
7: ...31 mei 2026, laatste meidag. En dat betekent ook de laatste hitlijst uit de maand mei. Maar uit welk jaar? Wel, het wordt mei 1987. Deze stond op nummer 3, Let It Be. Bert had het er net al over, de ramp met Herald of Free Enterprise. En dit was de Benefit single. En ook dit had met een boot te maken. Sailing Home van Piet Veerman op nummer 2. Op nummer 1 in het maandoverzicht van mei 1987, Jan Hammer en Crockett's Theme. En het is nu aan jou. Vanaf nu mag je stemmen voor jouw ultieme top 3 via onze site nostalgie.plus. En dan ga je naar de rechterzijde. Helemaal rechts op onze homepage kan je stemmen. En dat doe je via schrijf een bericht naar onze DJ's, maar het kan ook via de app. Spelen met de hits. Jij bepaalt de finale straks om even voor 1 uur. En dat is leuk, hè? Je mag het en je kan het. De geschiedenis herschrijven. Deze kans mag je niet laten liggen.
11: Live this weekend where the action is.
0: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

grootste classic is natuurlijk The Final Countdown. Waar ook deze mocht er zijn. Carrie van Europe op 39 beginnen deed ik met Simply Red op nummer 40. The Right Thing. And the right thing to do is de hele dag luisteren naar Nostalgie Plus. Mijn collega's en ik, wij maken er een feest van. Wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag. En dit, vrienden, is nummer 38.

0: Cover van een oude hit van de classics. Of van Frankie Valli en de Four Seasons bedoel ik. Uit de 60s. Let's Hang On To What We've Got. In de 1987 uitvoering van Nancy Boyd. En ja, de stemming zit er al goed in, hè? En van stemming gesproken, jullie zijn er ook al, ondanks het voor vele onchristelijke uur op deze zondagochtend, het is 10:17, toch al goed aan het stemmen. Ik heb ook nieuws trouwens uit mei 1987. Zweden wint op de 2e mei het wereldkampioenschap ijshockey in Oostenrijk.
1: De Flashback Top 40.
2: Nummer 37.

0: Level 42, we komen ze twee keer tegen in de lijst. Running in the Family is de laagst genoteerde voor hen in mei 1987. Althans, Running in the Family dus op nummer 37. Daarvoor Nancy Boyd met Let's Hang On to What We've Got. Ik heb dadelijk een eerste nieuwe binnenkomer. Dat is een plaats waarvan in april 87 nog geen spoor was. En hij kreeg een hele goede recensie, dat zal wel bijgedragen hebben tot zijn eerste grote hit. Muzikaal gezien, ik citeer, verweeft de volgende artiest die binnenkomt op 36 in de Flashback Top 50 bij Nostalgie Plus rockabilly-invloeden, woestijndroge gitaar-echo's en glinsterende galm in een klanklandschap dat even filmisch is als intiem aanvoelt. In de volgende nieuwe hoor je echo's van Roy Orbison, Elvis Presley en een vleugje Lynchiane spanning die elke noot opdrijven. Dat belooft zo dadelijk.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Vanaf morgen in promo bij Aldi, 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Nostalgie.
7: In de Flashback Top 40.

Chris Isaak heb je herkend met Blue Hotel en hij komt nieuw binnen op 36. De top 3 waarop je kan stemmen met op nummer 2 Piet Veerman en Sailing Home. En dit staat op nummer 3. Ferry 8 en hun versie van Let It Be. De oorspronkelijke nummer 1 uit deze lijst is Crockett's Theme van Jan Hammer. Maar dat kan allemaal nog veranderen, want jullie zijn volop aan het stemmen. Om ongeveer 10:15 voor je de eerste tussenstand. Jij bent bezig met de geschiedenis der schijven. Omdat het mag en omdat het kan op deze gedenkwaardige zondag, de 31ste mei. Laat de hitparade uit mei. Volgende week beginnen we in juni. En dit komt uit Frankrijk. Nummer 35.

0: Voyage, Voyage en Desireless. En je weet, als je vakantie gaat, je kan ons overal ter wereld mee naartoe nemen. En dat ze dankzij de Wonder der Techniek. Mei 1987 is ook de maand waarin het Eurovisie Songfestival van dat jaar werd gehouden. En het was een sterke editie, want de volledige top 3 in de rangschikking van dat Eurovisie Songfestival staat genoteerd in deze aflevering van de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Het Eurovisie Songfestival werd 1 jaar eerder gewonnen door Sandra Kim. Daarom werd het in 87 gehouden in Brussel. En dat werd op een voortreffelijke wijze gepresenteerd door een exotische zangeres die destijds ontdekt werd door Lou de Prijk, nog niet zo lang geleden overleden. Het was Victor Laszlo. En natuurlijk heb je tijdens zo'n Eurovisie Songfestival met toen minder deelnemers dan dat we tegenwoordig gewend zijn, heb je ook een lange pauze waarin allerlei toeristische filmpjes worden vertoond. Maar Victor Laszlo, die smeet het ijzer toen het heet was. Wat deed ze? Tijdens de pauze bracht ze live voor miljoenen kijkers haar nieuwe single.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Nostalgie Plus op zondagmorgen. Hele goede morgen. Fijn je aan te treffen aan de andere kant van de radio. Geniet ervan. Van de 40 populairste liedjes uit mei 1987. En een gezonde dosis girl power. Victor Laszlo met Breathless. Op 34 binnen. En op 33 binnen, Cyndi Lauper.
1: Nostalgie Plus. Nieuw. In de Flashback Top 40. Ja.

0: opvallende versie van een van de grootste hits van Marvin Gaye. What's Going On werd met succes, zij het wel, heel bescheiden succes na het geweldig populaire album True Colors. Op de plaat gezet door Cyndi Lauper. Ze komt binnen op nummer 33. Dadelijk op 32 een groep bestaande uit 4 leden, maar ten tijde van hun volgende nieuwe binnenkomer bleef er nog maar 2 over.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

stem van Nancy Boyd. Daar een cover van Let's Hang On To What We've Got. Ze staat daarmee op nummer 38. Level 42 op 37. En Blue Hotel is van Chris Isaak op 36. Voyage, voyage. Desireless.

Een Italiaanse zangeres die opereert onder de naam Spanja. Ze stond dan ook nummer 1 in Spanje en scoorde eigenlijk in heel Europa een hit met Call Me. Dat was dus Spanja op nummer 30. In de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus, rechtstreeks vanuit ons radiohuis, en dat tot 1 uur vanmiddag. Maar daarna is er ook nog Weekend Vibes met Tony Talboom. En deze namiddag om 5 uur 100% Follet met Michel Follet. En Patch, zijn trouwe viervoeter, die zal er ongetwijfeld bij zijn. Ik heb een plaat die nu binnenkomt op 29... van de medeoprichter van de legendarische band Foreigner, Lou Gramm. Zonder dat het voortbestaan van de band in gevaar

0: brengt hij in 87 zijn solo-album uitgetiteld Ready or Not, met daarop de succesvolle single Midnight Blue. Het succes is groot. Lou Gramm blijft nog ruim 3 jaar bij Foreigner. In 90 stapt hij op vanwege muzikale meningsverschillen met de groepslid Mick Jones. Maar nu bij Nostalgie Plus terug naar mei 87.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: C'est si bon.
1: Lotto zoekt eigenaars.
2: Ah.
1: En heeft er weer eentje gevonden.
2: Ah.
1: Want elke laatste zaterdag van de maand maak je kans op je droomwoning ter waarde van 750.000 euro.
2: Hola.
1: Word jij de volgende?
2: Ja, zeker.
1: Lotto.
2: Aanwezig.
1: Omdat het kan. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
8: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Ja. Coming Around Again van Carly Simon daarnet. En zo dadelijk een nieuwe binnenkomer. We zijn toe aan nummer 27. Maar hoogste tijd voor het nieuws. Een hele goede morgen.
10: Goedemorgen. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. De bestuurder filmde terwijl hij reed en verloor dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij nog lachend weg. De bestuurder had wel een rijbewijs. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Er loopt een onderzoek. Regeringspartij N-VA wil het mondelinge taalniveau voor nieuwkomers optrekken, van A2 naar B1. Parlementslid Manu Dirks heeft daar een decreet voor ingediend. Voor schriftelijke vaardigheden bestaat er al een gestandaardiseerde test, maar voor mondelinge vaardigheden nog niet. Je hoort Dirks.
11: Voorlopig geldt er nog een overgangsmaatregel dat er voor de mondelinge vaardigheden enkel wordt gequoteerd door het Centrum van Volwassen Onderwijs zelf. In het verleden is er gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen Centra voor Volwassen Onderwijs, Centra voor Basiseducatie onderling. En het is dus belangrijk, wij geven 1 inburgeringsattest over heel Vlaanderen en dus is het ook belangrijk dat iedereen diezelfde lat behaalt.
10: Als nieuwkomer moet je slagen voor die testen om je inburgeringsattest te krijgen. De ebola-situatie in Congo is zeer alarmerend, dat zegt Artsen zonder Grenzen. De organisatie wil dat er meer gespecialiseerde hulp komt en er moet ook meer getest kunnen worden. Het grootste probleem volgens Artsen zonder Grenzen is dat niemand op dit moment kan inschatten hoe groot de uitbraak juist is. In Congo zijn al bijna 250 mensen gestorven aan het ebola-virus. Overwegend droog met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, de dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
8: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus. Met Serge Haderman. Nieuw. In de Flashback Top 40.

De Amerikaanse singer-songwriter Terence Trent D'Arby. Hij scoorde zelfs een nummer 1 met Wishing Well. Maar dit was bij ons althans zijn eerste singlehit. If You Let Me Stay, binnen op nummer 27. Wat is er geworden van Terence Trent D'Arby? Tegenwoordig woont hij in Italië onder zijn echte naam Sananda Francesco Maitreya. Oei, oei. Dit is de eerste tussenstand van jouw top 3 met de nieuwe nummer 3. Hij zakt naar een derde plaats. Crockett's Theme van 1 naar 3 naar beneden gedonderd. Door jullie stemmen, zo hebben jullie gestemd. Maar jullie hebben ook gestemd voor deze. Die gaat dan van 3 naar 2. De benefit single voor de slachtoffers en de nabestaanden van de ramp met de Herald of Free Enterprise in maart 87. Ferry 8.

Selingon van Piet Veerman. Ben je niet akkoord met deze samenvatting? Of met deze volgende bedoel ik? Dan kan je herstemmen. Je mag meer dan één keer stemmen. Dat kan via onze app. Als je hem nog niet gedownload hebt, dan kan je dat nu doen. De uitleg hoe dat komt, die wordt gegeven door Leen de Maree op onze site nostalgie.plus. En stemmen kan natuurlijk ook via onze homepage, via de Flashback Top 50, helemaal aan de rechterzijde van onze homepage. Daar vind je de rubriek Schrijf een bericht naar onze DJ's. En daar kan je 1, 2... of zelfs 3 ultieme favorieten van jou te stemmen, bedoel ik dan. En op het Eurovisie Songfestival werd ook gestemd. Ik zei het er straks al, het was een sterke aflevering. De top 3, de volledige top 3, die staat in onze Flashback Top 40 van vandaag. Ook de nummer 2 op het festival. Kom nieuw binnen.

Ja, ik heb per ongeluk met mijn elleboog op een bepaalde knop geduwd. Sorry hoor. Wind, las die zonne in dein Herz. Ze eindigde op een tweede plaats tijdens het Eurovisie Songfestival. Als ik straks nog wat tijd heb, zal ik hem nog eens draaien. Want het is wel een beetje jammer dat hij op zulke wijze is afgebroken. Ik pleit schuldig. Ze komen in elk geval nieuw binnen op nummer 26.

En dan een beetje radio op televisie of televisie op de radio. De Flashback Top 40 die loopt hier op zaterdag en zondag in samenwerking met Ment 55. En daar kan je om 4 uur deze middag kijken naar Music is My First Love. En de gast bij Lennart is niemand minder dan Helmut Lotti. Vanavond om 9 uur is er Hadi Misha met Misha Mara. En die heeft gasten. Zeer interessante dame vind ik, Gella van de Kaveien. Heb je vanochtend Herbert gemist? Dan kan je het programma vanmiddag oproepen via je digitale tv-gids. Of je kan maandag, dat is dan morgen, kijken om 9 uur. En dat zou ik zeker doen, want de gast bij Herbert is niemand minder dan onze Michel Follet.

Het mag dan wel een hitparade zijn uit mei 1987, maar voor die tijd had hij toch ook al een hoog retro gehalte. Met Jackie Wilson en I Get the Sweetest Feeling op nummer 25. En dan in plaats hoger op 24. The Great Pretender van de Platters-Mijn, de versie van Freddie Mercury. Dadelijk op nummer 23 een Britse zangeres die vorig jaar tijdens het Nostalgie Beach Festival een zeer fijne indruk maakte.

0: dat is een mooie. In de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus op nummer 23. Crowded House wordt in 85 opgericht in Melbourne. De eerste line-up bestaat uit de Nieuw-Zeelander Neil Finn, Paul Hester en Nick Samer, allebei uit Australië. Later wordt de groep aangevuld door Tim Finn, de broer van Neil Finn, en de Amerikanen Mark Hart en Matt Sherrod. De band scoort aanvankelijk in Australië en Nieuw-Zeeland, maar in 87 breekt Crowded House wereldwijd door, ook bij ons, met de single Don't Dream, It's Over.
1: In de Flashback Top 40.

0: Flashback Top 40.
1: De Italiaanse zangeres Spagna met Call Me bevinden ze terug op nummer 30. Lou Gramm van Foreigner, Midnight Blue, staat op nummer 29. Singer-songwriter Carly Simon staat op 28 met haar Coming Around Again. Terrence van Darby op 27. Duitse inzending voor het Eurovisie Songfestival wint Las die Sonne in Dijk.

Nummer 24 is voor Freddie Mercury. Weak in the Presence of Beauty, Alison Moyet. Staat op nummer 23. En dan op 22. Crowded House in de Flashback Top 40. Waarin Mel en Kim op nummer 21 staan.

0: Canadese singer-songwriter Gino Vannelli met Wild Horses op nummer 20 in de Flashback Top 40. Mei 1987, ik zei het net al heel even, een lijst, als je dat, als je terugdenkt, als je dat opnieuw beleeft, mei 1987, dan stonden daar toch wel behoorlijk wat oudere platen in. Ik heb een heel mooi voorbeeld dadelijk uit 1961.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: Imoscoop!
5: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een meld, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht.

In 1987 was hij nog steeds waanzinnig populair. Ben E. King uit 61 met Stand By Me staat op nummer 19. Ja, dat was een stukje van Waiting for a Star to Fall. En dat is de groep achter How Will I Know van Whitney Houston, George Merrill en Shannon Rubicam. Die schreven dat van de band Boys of Boy Meets Girls. En zij schreven ook de op één na grootste hit van Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. De productie was in handen van de writer Michael Walden. De tekst van het nummer toont een vrouw die op zoek is naar een speciaal persoon om voor altijd mee te dansen in het leven. Het nummer werd een wereldwijde hit en stond nummer 1 in 17 landen, waaronder de Verenigde Staten, waar het Whitney Houston's vierde opeenvolgende nummer 1 werd. Ook bij ons bereikte ze de eerste plaats. I Wanna Dance With Somebody is, zoals ik net al zei, de op één na grootste hit voor Whitney. De meest succesvolle is natuurlijk I Will Always Love You. Maar dat is voor een volgende keer hier bij Nostalgie Plus. Nieuws.

En dan zou je misschien denken, Whitney Houston, dat is de hoogste nieuwe. Nee hoor, we hebben er nog een die nog hoger binnenkomt. Spannend, hè? En ik heb ook, in dit geval triest nieuws uit mei 87. Op 17 mei komt een Britse vliegtuig met 4 inzittenden boven Sint-Niklaas in botsing met een Belgische Cessna van de Aero Paro Club der Kempen in Oostmalle met 4 valschermspringers en natuurlijk ook een piloot aan boord. Alle 9 inzittenden van beide vliegtuigen komen om het leven.

Enkele weken geleden traden ze nog op in Brussel, in Vorst Nationaal. De Duitse Scorpions met Still Loving You, grote hit in mei 87. Er komen heel wat stemmen binnen. Dadelijk krijgen we een tussenstand. En ik pik hier een van die vele berichtjes uit. Dag beste Serge, de lijst eens bekijken. Want die lijst die staat online. De lijst van de Flashback Top 50. De favoriet van mijn echtgenote Elsie is Nick Kamen met Loving is Sweeter Than Ever.

0: eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
2: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
3: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Loving you is sweeter than ever van Nick Kamen, dadelijk op 15. En zo meteen op 14, Liliane Saint-Pierre. Your golden years, nostalgie plus. Het is 12 uur, tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong dus in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. Maar toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Een vernieuwd platform, tabacologen.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen en diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
7: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om met onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
6: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. Regeringspartij N-VA wil het mondelinge taalniveau voor nieuwkomers optrekken van A2 naar B1. Parlementslid Manu Dieriks heeft daar een decreet voor ingediend. Voor schriftelijke vaardigheden bestaat er al een gestandaardiseerde test, maar voor mondelinge vaardigheden nog niet. Je hoort Dieriks.
8: Voorlopig geldt er nog een overgangsmaatregel dat er voor de mondelinge vaardigheden enkel wordt gequoteerd door het Centrum van Volwassen Onderwijs zelf. In het verleden is er gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen Centra voor Volwassen Onderwijs en Centra voor Basiseducatie onderling. En het is dus belangrijk, wij geven 1 inburgeringsattest over heel Vlaanderen en dus is het ook belangrijk dat iedereen diezelfde lat behaalt.
6: Als nieuwkomer moet je slagen voor die testen om je inburgeringsattest te krijgen. De ebola-situatie in Congo is zeer alarmerend, dat zegt Artsen zonder Grenzen. De organisatie wil dat er meer gespecialiseerde hulp komt en er moet ook meer getest worden. Het grootste probleem volgens Artsen zonder Grenzen is dat niemand momenteel kan inschatten hoe groot de uitbraak juist is. In Congo zijn al bijna 250 mensen gestorven aan het ebola-virus. In Colombia zijn er vandaag presidentsverkiezingen, terwijl het extreme geweld tussen rivaliserende bendes daar alleen maar toeneemt. Onder de huidige linkse president was de cocaïneproductie er nog nooit zo hoog. Hij kan niet herverkozen worden. Zijn partijgenoot Cepeda ligt wel voorop in de peilingen. Die wil onderhandelen met de bendes. Zijn rechtse uitdagers willen dan weer militairen inzetten. Deze namiddag is het overwegend droog met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen is wat hetzelfde weer, de dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
9: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus. Met Serge Haderman.
10: Nummer 14.

0: Marianne St-Pierre, Katje Zubbeloof. Ze staat op nummer 11 met haar inzending voor het Eurovisie Songfestival 1987. En gisteren, over het Songfestival gesproken, had ik als hoogste nieuwe binnenkomer Johnny Logan. Toen in de hitlijst van 1980, mei 1980, met What's Another Year. En vandaag presteert hij het opnieuw. Hij scoort opnieuw de hoogste nieuwe met zijn tweede Eurovisie Songfestival overwinning Hold Me Now. En ik had Liliane St-Pierre nog niet zo lang geleden aan de lijn. En toen vertelde ze dat na de overwinning van Johnny Logan, hij haar stevig vastpakte in zijn armen om haar te feliciteren met het prachtige Soldiers of Love. En hij vond het ook niet terecht dat zij op nummer 11 was geëindigd. Dat had best hoger mogen zijn. Hoogste nieuwe in de Flashback Top 40 uit mei 1987 hier bij Nostalgie Plus op zondagmiddag. Johnny Logan.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Je had het al misschien gezien op de lijst van deze Flashback Top 40... die volledig online staat. Hold Me Now van Johnny Logan op nummer 13. Ik ben Serge en ik heb een probleem. Ik bedoel, geen persoonlijk probleem, maar er is iets aan de hand met jullie top 3. Fairy 8 staat op nummer 3 met Let It Be. Maar ik heb geen top 3 meer, ik heb een top 2. Het is al wel eens eerder gebeurd. De nummer 1, daar staan twee plaatjes. Het zijn dus, dat zijn dus twee execos. Oh, wacht even, nee. Want op een

Ja. Ik heb altijd een beroep met knopjes willen hebben, maar het is er nooit van gekomen. Nummer 2 stijgt naar nummer 1. Nu ben ik helemaal van mijn apropos. Dat is Crockett's Theme van Ian Hammer. Maar ook op nummer 1, Sailing Home van Piet Veerman. Je mag blijven stemmen. Ben je het niet eens met die execo-notering? Wil je daar verandering in brengen? Of ben je het ook niet eens met het feit dat er dat Ferrier op nummer 3 staat met Let It Be? Dan mag je nog eens een keer stemmen als je dat al gedaan hebt via nostalgie.plus. Schrijf een bericht naar onze DJ's of via de app die je nog altijd kan downloaden trouwens. En ik ben benieuwd wat dat gaat geven straks. Omstreeks 1:15, want dan is het de grote finale die jullie nu aan het bepalen zijn. Stem maar. Maar eerst nu.

Nino Vanelli en zijn Wild Horses op nummer 20. 19, het eruitgebrachte Stand By Me, de classic van Ben E. King. Whitney Houston, binnen op nummer 18. The Art of Noise op 17.

Duitse band The Scorpions, Still Loving You op 16. Eén plaats hoger op 15, Nick Kamen. Ja, ja, Lilian Sapje. Soldiers of Love staat op 14. En daarna op 13. De winnaar van het Songfestival van dat jaar, 1987. Mr. Songfestival himself, Johnny Logan en Hold Me Now. Lionel Richie op nummer 12. Everything I Own van Boy George, zo net op nummer 11.

0: heerlijk, hè? Al die classics uit mei 1987 op zondagmiddag hier bij Nostalgie Plus. Level 42 op nummer 10. To be with you again. Ik maak zo meteen tijd vrij voor een plaat die een hele speciale betekenis heeft in de geschiedenis van de Amerikaanse single top 100. Het stond namelijk twee keer nummer 1. Eén keer in de originele versie in 1972. Je hoort zo meteen een cover van een hit uit 72 dus. Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be. Wil je iets delen met Nostalgie Plus?
8: Mail naar studio@nostalgie.plus.
9: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
10: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
9: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
10: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
0: De Flashback Top 40.

0: Lean On Me in 1972, nummer 1 in Amerika, in de originele uitvoering van Bill Withers. En zo klonk het in 87 Club Nouveau. Lean On Me, nummer 1 in de States. En ook bij ons een redelijke hit, want ze staan in de top 10. Ik had gisteren een hitlijst uit de 80's. 1980, vandaag 1987. Maar ik laat de liefhebbers van de classics van de 70's niet in de kou staan. Want wat gaat er gebeuren? Heel de maand juni ga ik elke zaterdag en iedere zondag een flashback top 40 uitzenden uit de 70's. Dat betekent het weekend van 6, 13, 20 en 27 juni. Maar ik ga die hitlijsten redactioneel wel verzorgen. Ik ga de classics spelen, maar jullie kiezen uit welk jaar ze moeten komen. Dus 1970, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 of misschien 79. En de jaren uit de 70's die de meeste stemmen krijgen, die ga ik aan bod laten komen. Tenminste toch de lijsten uit de juni maanden. Nostalgie.nl Plus. Daar kan je jouw suggesties laten horen en laten weten. En natuurlijk ook via onze app. Nostalgie.nl Plus. Benieuwd welk jaar of welke jaren jij zal uitkiezen uit de 70's. Maar dat is natuurlijk voor straks, want nu wordt het hit groter. En dan heb ik het over de populairste plaatjes uit mei 1987.
1: 1987.
2: Nummer 8.
0: Oh ja?

Duitse duo Mixed Emotions en You Want Love, Maria Maria. En zo zijn we terechtgekomen in de top 50. Het wordt spannend hoor, want daar straks hadden we nog een execo op nummer 1. Benieuwd of dat is weggewerkt. Ik weet het al. Maar ik zeg nog niks, moet nog even geheim blijven. Jullie favoriete jaartallen uit de 70's, die beginnen ook binnen te komen. Waarvoor dank. En ik neem je nog één keer mee naar het nieuws van mei 1987. Ik zie de beelden nog voor me. Een 18-jarige West-Duitser genaamd Matthias Rust landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Dat zou je nu niet meer moeten doen. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. En Matthias Rust wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. 1987.

in de vele mails die ik heb doorgekregen gezien en gemerkt dat heel wat luisteraars hadden gewild dat deze in de top 3 was terechtgekomen, zodat ze erop konden stemmen. Maar ze staan op nummer 5. Fleetwood Mac dus met Big Love. Je bent zot van hitlijsten? Wel, dan kom je behoorlijk aan je trekken hier bij Nostalgie Plus, want dit is de Flashback Top 40. Maar in de rubriek Leen gaat vreemd in vrouwentongen laat Leen je iedere dag kiezen tussen twee van haar favoriete niet-Engelstalige classics. En Leen gaat twee uur lang aan een stuk. Vreemd, dat doet ze niet zomaar. Dat doet ze op 2 juni, dat is aanstaande dinsdag. Aanleiding is de Nationale Feestdag in Italië. Een 2 uur durende muzikale reis met een Italiaanse top 30 vanwege die Nationale Feestdag. En je kan nog steeds stemmen voor jouw favoriete Italiaanse classic. En daarvoor ga je ook naar onze site voor Leen gaat vreemd XL, de Italiaanse top 30. Je kan jouw Italiaanse favorieten kiezen. En dat doe je door te surfen naar onze site www.nostalgie.plus. En je klikt op Leen, de Italiaanse top 50.

Level 42 op nummer 10. We all need somebody. Club Nouveau op nummer 9. With or Without You. Nummer 8, U2. In plaats over Glamadaris, hij staat op nummer 7. Mixed Emotions op 6. Fleetwood Mac op

0: Variant op nummer 3. Piet Veerman stemt jullie naar een tweede plaats, dus geen execo meer. Hartelijk dank voor het stemmen. Eddy Dufour belonen wij met een duo-ticket voor de cinema. Hartelijk dank Eddy en al die andere luisteraars die gestemd hebben. Ja, en execo is verleden tijd op nummer 1 in de Flashback Top 50. Mei 1987. Jan Hammer en Crockett Theme.
1: De Flashback Top 40. Nummer 1.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
0: Oh.
1: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Nostalgie Plus, overal meenemen? Dat kan met de app van Nostalgie.
4: Of luister via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
5: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: 1 uur geweest en dan sta ik weer graag voor je klaar met de nieuwe Weekend Vibes. Op naar 5 uur met de beste classics en Supertramp mag beginnen. Goedemiddag, dit is het nieuws.
7: Goedemiddag. In Antwerpen moest een deelnemer van de chillathlon gereanimeerd worden nadat hij onwel was geworden in het water. De chillathlon is een rustigere triathlon voor amateurs. De deelnemer, een man van eind de 50, kwam in de problemen tijdens het zwemgedeelte. De hulpdiensten brachten hem naar de kant om hem te reanimeren. Hij werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De 3000 deelnemers zouden vandaag 1 kilometer zwemmen, 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Maar het zwemgedeelte is nu geschrapt. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag al, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. Een van de passagiers filmde alles. Je hoort de politie.
8: De auto greep daarbij verkeersmeubilair en is terechtgekomen tegen de gevel van een supermarkt. Gelukkig vielen daarbij geen gewonden. Op basis van de eerste vaststellingen zat aan het stuur een 20-jarige man uit Boom die beschikte over een rijbewijs.
7: Hij had ook niet gedronken. Het onderzoek loopt nog. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier. Maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. En toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Sano. Een vernieuwd platform, tabacologe.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen, diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
9: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
7: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. En ook 2500 brandweerlieden staan paraat. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om een overwinning van de Champions League te vieren tegen Arsenal. Er worden 100.000 supporters verwacht. Gisteren na de wedstrijd gingen al duizenden mensen feestvieren op straat. Maar relschoppers bekogelden de politie, staken auto's in brand en beschadigden winkels. Er werden daar bijna 300 mensen opgepakt. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en het centrum van het land nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.

zondag, dan hoop ik dat je gewoon je goesting kan doen. Hè. En als je daar wat muziek bij wil, dan ben ik er zeer graag voor jou. Met een leuke playlist alweer. In dit uur Womack & Womack, Aretha Franklin en Ringo Starr. En dan nu, ja, Ierland. Ze wonnen tot 7 keer het Eurovisie Songfestival. Bijna de helft daarvan. Ja, dat kwam door Johnny Logan. En de allereerste keer dat ze wonnen,

0: was in 1970 hè, dat Dana het Eurovisie Songfestival won. Ze was toen amper 18. En deze mannen, ja, die zijn nog een pak jonger.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Calvin Grant, de jongste van de bende. Amper 11 jaar toen ze de wereld veroverde met Musical Youth. We zijn onderweg naar de Three Degrees. En straks een van de mooiste Italiaanse liefdesliedjes ooit gemaakt.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

dinsdag vieren de Italianen hun nationale feestdag. En wij hier bij Nostalgie Plus vieren gewoon lekker mee. Want Leen die gaat je meenemen op muzikale uitstap. Leen gaat vreemd XL tussen 10 en 12 net voor de middag. Hoor je daarom de Italiaanse top 30. Jij kiest de platen natuurlijk. En die mogen gerust van dit kaliber zijn. Hè? Pure Italiaanse emotie, meteen recht naar het hart. Riccardo Cosciante. Als je deze of andere erbij wil, stem op nostalgie.plus.

0: geschreven door een man dat over mannen gaat, maar Aretha Franklin die draait het helemaal om en scoorde er een wereldhit mee. Dat verhaal hoor je straks na Womack & Womack en Terry Jacks.
1: Eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Rustig,
6: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Your

Ringo Starr en Photograph. En sommige artiesten die coveren een nummer. Aretha Franklin die deed nog iets veel straffer. Ze nam Respect van Otis Redding, zette het volledig naar haar hand en veranderde een soulnummer over een man die respect wil in een wereldwijde strijdkreet voor vrouwelijke onafhankelijkheid. En toen Otis Redding haar versie voor het eerst hoorde, zei hij bewonderend: ze heeft mijn liedje gestolen. Want niet veel later wist iedereen het. Hè. Dit was niet langer zijn hit, maar die van Aretha

0: zijn met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
3: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
4: Oh. Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
5: Kijk al uit naar de volgende knallers. The Police, Boudewijn de Groot en Labelle. En ook de duurste hit uit de 60's komt eraan. Your golden years. Nostalgie plus. Goedemiddag, dit is het nieuws.
6: Een goedemiddag. In Antwerpen is een deelnemer van de chillathlon in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een man van 58. De chillathlon is een triathlon, maar dan korter voor amateursporters. De man werd onwel tijdens het zwemmen en moest gereanimeerd worden. De organisatie heeft beslist om het zwemgedeelte daarom te schrappen. Wies Jaspers.
7: Deze heeft een heel grote impact gehad op onze reddingsdiensten. Zij waren er niet goed van, ze waren toch wel onder de indruk van de omstandigheden. En ik wou hen in die toestand niet terug die taak laten hervatten, want dat zou misschien de veiligheid van de andere deelnemers in het gedrang brengen.
6: Aan de chillathlon doen zo'n 3000 mensen mee. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan. Er vielen daarbij 3 doden. Volgens de VS wordt de boot gebruikt voor drugsmokkel, maar daar is niet echt bewijs voor. Het is nu al de 2e aanval in 2 dagen. Sinds september vielen al meer dan 200 doden bij zulke aanvallen. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om hun overwinning van de Champions League tegen Arsenal te vieren. Er worden zo'n 100.000 supporters verwacht. Na de wedstrijd gisteren gingen al duizenden mensen feestvieren op straat, maar relschoppers staken auto's in brand, beroofden winkels en bekogelden de politie met stenen en vuurpijlen. Ook in andere steden waren er rellen, bijna 800 mensen werden opgepakt. En 57 agenten raakten gewond. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt. In het zuiden en centrum van het land nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.

entends? Tu les entends, Gigi?

voor wie wil dansen op een zondag. Goed nieuws, want er is disco onderweg met Eruption. Ook de Police komt eraan. Maar nu eerst de duurste hit uit de 60s. Good Vibrations kostte in 1966 meer dan een gemiddeld huis. Brian Wilson, ja, die bleef maar opnemen, schrappen en opnieuw beginnen. Iedereen dacht dat hij zot was geworden en dat het project zou mislukken. Maar uiteindelijk werd het een van de invloedrijkste classics ooit. Your

0: Rabobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Rabobank, u bent goed omringd.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.

uur ook nog een hit van de Jackson 5, waarvoor Michael op zijn vingers werd getikt. Gewoon omdat hij te goed zong. Meer daarover straks. En we hadden eerder in dit programma ook al zo'n hit die opnieuw explodeerde, omdat hij online heel veel aandacht kreeg. Denk aan Musical Youth, hè, in het vorige uur. Exact hetzelfde gebeurde met deze Edison Lighthouse in 2022. Toen ontplofte het nummer op TikTok. Dus als je kinderen of kleinkinderen dit kunnen meenemen,

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

als loopzuiver zang. Die klonk veel te veel als een ingestudeerd kunstje, volgens de producer dan toch. Hij zette de opname stop, nam hem apart en zei dat hij de tekst echt moest voelen en zingen, alsof zijn leven ervan afhing. En Michael was toen nog maar 11. Maar voilà, hij deed het hoe dat het moest en baas Berry Gordy die was zeer content. De krachtige stem van Ellen Foley die komt er nog aan, maar eerst Boudewijn de Groot.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Fan van Ronken. De benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer, boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Van de heetste live tracks uit de 70s, daar beginnen we mee. Dat is natuurlijk Peter Frampton en Show Me The Way. Your golden years. Welkom allemaal, fijn dat je hier bent. Goedemiddag, dit is het nieuws.
7: Goedemiddag. In Antwerpen wordt het zwemgedeelte van de Chillathlon geschrapt nadat een deelnemer gereanimeerd werd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Hij was onwel geworden in het water. Wies Jaspers van de organisatie...
8: Deze heeft een heel grote impact gehad op onze reddingsdiensten. Zij waren er niet goed van, ze waren toch wel onder de indruk van de omstandigheden. En ik wou hen in die toestand niet terug die taak laten hervatten, want dat zou misschien de veiligheid van de andere deelnemers in het gedrang brengen.
7: Het slachtoffer is een man van 58. De Chillathlon is een triathlon, maar dan korter voor amateursporters. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan. Er vielen daarbij 3 doden. Volgens de VS wordt de boot gebruikt voor drugsmokkel, maar daar is niet echt bewijs voor. Het is nu al de 2e aanval in 2 dagen. Sinds september vielen al meer dan 200 doden bij zulke aanvallen. En sportvoetballer Christian Burgess vertrekt bij Union, dat laat de club zelf weten. Burgess is 34 en verlengt zijn contract niet. Hij kwam 6 jaar geleden bij Union, toen de club nog in 1B speelde. Waar hij naartoe gaat is nog niet bekend. En het weer nog. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt. In het zuiden en centrum van het land nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.

0: komende 10 minuten gaan we voor muzikale grandeur. Want ik heb twee songs na elkaar waar de London Symphonic Orchestra de hoofdrol speelt. De violen die worden al gestemd met One Night in Bangkok. En daarna gaan ze nog eens voluit met The Eve of War. Ja, een orkest dat in de top 4 van de allerbeste over heel de wereld zit.
1: Welkom bij Nostalgie Plus. Bangkok.

0: Mai de si faceva slack.
1: Da, eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria no funciona? Va, un scart mai
0: tine. Schaff, bleft,
1: calm. Calm, pesitze zonder geld in Peru. En mijn remmingesprei is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
8: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Manless Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
9: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
10: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
10: Immoscoopman!
11: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
11: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ja?
11: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
1: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Ja, maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
13: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotec.be.
14: Muurprotec. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Welke artiest of band scoorde in de 80's de allereerste Amerikaanse nummer 1 hit? Ja, dat kom je straks te weten. Maar eerst Help van de Beatles. Veel hulp hadden ze niet nodig, want op exact dezelfde dag dat de Beatles Help afwerkte in de Abbey Road Studios, nam Paul McCartney ook de allereerste take op van Yesterday. Twee van de grootste popsongs uit de 60's. Die werden dus op een paar uur van elkaar geboren.
1: Nostalgie Plus.

zwarte leren jekker en een jukebox. Aan welke song van George Michael denk jij dan het eerst? Ik draai hem straks. En nu een uniek stukje Amerikaanse popgeschiedenis. Please Don't Go werd namelijk de allereerste nummer 1 hit van de jaren 80. Geen blazers dit keer, waar de Sunshine Band zo beroemd om was. Deze ballad werd bijna volledig gedragen door een gloednieuwe synthesizer zelfs. En zo werd de toon dus gezet voor de 80's.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: York

straks de allereerste artiest die optrad in het legendarische muziekprogramma Top of the Pops. En nu van de ene George naar de andere. En deze die trekt een lederen jekker aan. Dat plechtige orgelgeluid in de intro, dat is geen willekeurige melodie, maar een vertraagde kerkelijke versie van de Wham-hit Freedom. Een symbolische manier van George om zijn popverleden letterlijk te begraven. Ja, hij wilde na het immense succes van Wham bewijzen dat hij een serieuze, volwassen solo-artiest was. Ja, en hij vraagt het ook, hè. You gotta have faith.

En van Alice Cooper naar Dusty Springfield. Ze schreef zelfs televisiegeschiedenis met de volgende song. Want op nieuwjaarsdag 1964 werd ze de allereerste artiest ooit in het gloednieuwe Top of the Pops in Engeland. Een betere start voor dat muziekprogramma konden ze zich blijkbaar niet voorstellen. Ja, en ik eigenlijk ook niet, hè. Wat een knalstart. Ja.

0: Divide, The Stones, Sonny en Cher. Ze zijn er allemaal bij in dit uur. En we beginnen met het zonnige Santa Esmeralda. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Goedemiddag. In Brussel zijn 27 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek, dat meldt de federale politie. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Anne Berger van de politie.
2: Het gaat om een grote criminele organisatie die bezig was met drugshandel, vooral in de wijken rond Peterbos en het Saint-Guidon metrostation in Brussel. Maar op verschillende niveaus, dus zowel de verkooppunten, ook de mensen die dan de logistiek regelden en ook dan de mensen die op bepaalde plekken drugs verzamelden en binnenhaalden in Brussel.
1: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. In Brazilië is een Belg opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke ebola-besmetting, dat melden lokale media. Hij ligt in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Hij was naar Brazilië gereisd vanuit Oeganda, waar een ebola-uitbraak woedt. En sport. De Italiaanse Elisa Balsamo heeft de tweede rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste in een groepsprint. De Ierse Lara Gillespie werd tweede. Balsamo werd gisteren ook uitgeroepen tot ritwinnaar, nadat de Nederlandse Lorena Wiebes uit de wedstrijd werd gezet. Ze verstevigt haar leidersplaats in het klassement. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en centrum van het land. Nog kans op lichte regen, maximaal tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.

Tom Jones, de man met de gouden stem. Maar toen hij What's New Pussycat inzong in de studio, was het serieus schrikken voor iedereen daar aanwezig. Waarom, dat vertel ik zo. En Queen is ook al onderweg met Bohemian Rhapsody. What's new, pussycat? Who

0: Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Wil je bekijken welke muziek we net gespeeld hebben? Ga naar nostalgie.plus en check de playlist.
5: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Nostalgie Plus, altijd en overal dichtbij.
7: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Wanneer hoorde jij deze voor de eerste keer? Dat was toch even schrikken, denk ik. Maar dan in de goede zin, hè. Bij Tom Jones schrokken ze ook allemaal in de studio, want hij ging zo tekeer met What's New Pussycat dat hij flauw viel, bam, op de grond in het midden van de studio. Ja, blijkbaar kwam het door hyperventilatie. Het is allemaal goed gekomen natuurlijk, maar wel even schrikken. Straks Sonny & Cher en Barry White, die komt er ook aan.
1: Dit is Nostalgie Plus.

0: Michel Follet, die is er ook bij vandaag. Die springt nog bij je binnen vanaf 5 uur. Maar de Rolling Stones, die zijn hem voor, want die komen er zo aan met een nummer dat ze niet meer live spelen sinds 2021. En daar is een reden voor.
1: Nostalgie Plus.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.

rust een taak hè, bij de Rolling Stones. Keith die zorgt voor de gitaarriffs, Mick voor de tekst. Maar deze was een uitzondering. Die is van Mick alleen. De Stones die hebben er tegenwoordig wel een probleempje mee. Ze vinden de tekst te controversieel door verwijzingen naar slavernij. Ja, ze kregen daar ook al bakken kritiek voor. Dus ze schrapten Brown Sugar uit hun live sets sinds 2021. Ik heb onder meer nog Zager en Evans. En vanaf 5 uur geniet je van Michel Follet. Nog een fijne

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig,
1: schat. Niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
11: Is niet tegen te houden. Wat gaat de tijd snel, hè? Want het is alweer de laatste dag van mei. Morgen begint juni. Your golden years. Nostalgie
12: plus. Goedemiddag. In Brussel zijn 27 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek, dat meldt de federale politie. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Anne Berger van de politie.
13: Het gaat om een grote criminele organisatie die bezig was met drugshandel, vooral in de wijken rond Peterbos en het Saint-Guidon metrostation in Brussel. Maar op verschillende niveaus, dus zowel de verkooppunten, ook de mensen die dan de logistiek regelden en ook dan de mensen die op bepaalde plekken drugs verzamelden en binnenhaalden in Brussel.
12: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir is niet van zin om 100 miljoen te besparen in het onderwijs. Dat was nogthans zo beslist. Die besparing had moeten komen van de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, maar die gaat niet door na een negatief advies van de Raad van State. Dat zei Demir bij VTM Nieuws.
14: Ik denk dat het wel logisch is dat onderwijs deze besparing niet gaat doen. Als we niet tot een voorstel komen, dat wel mogelijk is. Hè. We hebben heel veel uitdagingen in dat onderwijs, ook die kleuterklasjes, om bijkomend nog te gaan besparen op andere zaken. Dat zal zo goed als niet gaan.
12: In Brazilië is een Belg opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke ebola-besmetting, dat melden lokale media. Hij ligt in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Hij was naar Brazilië gereisd vanuit Oeganda, waar een ebola-uitbraak woedt. En sport, de Italiaanse Elisa Balsamo heeft de tweede rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste in een groepsprint. De Ierse Lara Gillespie werd tweede. Balsamo werd gisteren ook uitgeroepen tot ritwinnaar, nadat de Nederlandse Lorena Wiebes uit de wedstrijd werd gezet. Ze verstevigt haar leidersplaats in het klassement. En voetballer Christian Burgess vertrekt bij Union, dat laat de club zelf weten. Burgess is 34 en verlengt zijn contract niet. Hij kwam 6 jaar geleden bij Union toen de club nog in 1B speelde. Waar hij naartoe gaat is nog niet bekend. Scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige Belgische scheidsrechter die geselecteerd is. Het is ook de eerste sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden.
15: Toen ik een klein jongetje was, dan keek ik op ook naar mensen zoals Frank, die dan op 2K actief waren. Eens dat ik op het vliegtuig ben, richting Miami, dan zal ik echt wel beseffen van nu zijn we echt wel op weg. En ga ik echt deel uitmaken van het grootste toernooi ter wereld. En dat is wel echt speciaal. Ja, dat geeft wel een goed gevoel.
12: Van Driessen is 41. Vanavond in het oosten nog enkele buien, maar later wordt het ook droog met opklaringen. Morgen eerst vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
4: Follet op zondag
16: met Michel Follet.

0: blijft een intrigerend liedje. Marshall en Hayne. En Dancing in the City, goed voor top 10 in Vlaanderen in de zomer van 1978. Er kon gedanst worden in Antwerpen in 1969, op 31 mei. Toen werd de Kennedy-tunnel geopend. De 690 meter lange tunnel onder de Schelde die ik elke keer onderdoor moet. Met de nodige problemen om tot bij Nostalgie Plus te geraken. De Sinkse Voor stond toen ook voor het eerst op de Zuiderdokken. Daarvoor op de Leien, maar dat spreekt natuurlijk alleen tot de verbeelding van de Antwerpenaar. Al zakte er toen best wel wat toeristen uit andere provincies af om die Kennedy-tunnel van binnen en buiten te bewonderen. Welkom, Sen de Pape, die alles technisch in de gaten houdt. En ikzelf, helemaal in weekendstemming met flink wat verrassende iets die je nergens anders meer hoort. Daar staat 100% volheid garant voor, ook in het weekend. Hoewel, dit nummer komt nog geregeld voorbij. Dat dankt hij wellicht aan zijn nummer 1 notering in 83... Rod Stewart.
1: 100% weekend.

0: Rod Stewart en Baby Jane. Hij stond maar één week op de eerste plaats met dit nummer, maar het lukte hem toch maar mooi weer. Vreemd genoeg is het samen met Sailing zijn enige single die bij ons de top haalde naast een ontelbare reeks grote hits. Precies 10 jaar geleden overleed Corrie Brokke. Zij won voor Nederland het Songfestival in 1957 met dit statige liedje.
1: 100% Hollands.

en droom er ook een gala-jurk bij. Corrie Brok en het mooie Net als toen. De eerste Nederlandse overwinning op het Songfestival, dat toen nog maar 2 jaar bestond, in 1957. Het jaar daarop deed Corrie weer mee en eindigde helemaal achteraan. Mevrouw Brokke werd na een carrière als zangeres een gerenommeerd jurist en ze presenteerde ooit het Songfestival in 1976 na de overwinning van Teach-In. In 1998 stapte Jerry Halliwell uit de Spice Girls. De girl power verzwakte onmiddellijk. Niets is forever. Na Jerry's vertrek werd deze mooie single Viva Forever uitgebracht.

The Spice Girls en Viva Forever. Het is gek. Ik heb het niet zo begrepen op hun up-tempo nummers, maar hun ballades vond ik keer op keer alleraardigst, zoals deze van 1998. Ik heb er nog zo eentje. Liedje van 1979 dat heel lief en stil begint, is al bezig en openbloeit in een verrassend refrein. In Engeland was dit goed voor top 3 en heel terecht. Sad Café.

Wat blijft dit goed? Ook al was het geen groot hit bij ons Everyday Heart. Sad Café-zanger was Paul Young. Nee, niet de Paul Young die je vermoedt. Wel de Paul Young die later opdook bij Mike and the Mechanics. Het is echt een van mijn favorietjes van de jaren 70, geef ik grif toe. En een beroemd iemand zat mee achter de knoppen. Eric Stewart van 10cc. Even een instrumentale die vanaf de eerste noten herinneringen oproept. Want dit hoort bij de Indische waterlelies in het familiepark van de Efteling. De unieke klankkleur van Bert Kempfert.

0: African Beat van Bert Kempfert, dat vanaf 1966 dienst deed als muziekje bij de Indische Waterlelies, na het sprookje van Koningin Fabiola van 1955. Je kan het nog altijd horen en beleven als onderdeel van het prachtige Sprookjesbos dat op 31 mei 1952 werd geopend. Toen was er nog niets anders dan dat Sprookjesbos in de Efteling samen met een speeltuin en een cafetaria, maar het trok massa's toeristen. Tijden veranderen. Zometeen Steel Icepan.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: 100% Follet.

Steel Eyes Span, de groep rond Maddie Pryor. Zangeres met een heel markante stem. Die All Around My Head van 1975 heeft een hele geschiedenis die een eeuw of langer teruggaat. Ik stuur het eens door per fax. Ah nee, dat is van een andere tijd. Per mail, op verzoek. Wel, leestijd zo'n 10 minuten. Heel verrassend kwam die versie van folkgroep Steely Dan tot nummer 5 in Engeland. En daar blijft de groep trouwens een flinke aanhang hebben, want ze bestaan nog altijd. Trouwens ook Status Quo maakte een eigen versie van All Around My Head. Nog zo'n groep, die van geen ophouden weet en dus nog altijd optreedt. Bow Wow Wow.

0: Het sfeervolle The Man Mountain, gek genoeg nooit in Engeland uitgebracht. Alleen in Vlaanderen en Nederland waar het geswind top 10 haalde. Bow wow wow. Ik zei altijd bow wow wow, vind ik mooi klinken, maar bow wow. Maar fijn goed, bow wow wow of bow wow wow had toen al aan populariteit ingeboet in Engeland, misschien daarom. De perfecte instrumentale nu. Vaak gebruikt als kenwijsje omdat het nu eenmaal zo catchy klinkt. Raymond Lefebvre.
1: 100% instrumentaal.

Origineel is het van Michel Polnareff, die het opnam als een romantische ballade met hoge toonladders en het Amkaleïne doopte. Maar met een snelle ritme en een stuwend arrangement ging het als soul coaxing de wereld rond. Dirigent Raymond Lefebvre was een van die Franse orkestleiders met naam en faam. Maar Zwitserland, niet het land dat veel pophits afleverde. Er was Yellow en ook nog een ander duo met meer radiovriendelijke muziek. Double.

Wat blijft dit mooi? Double and the Captain of Her Heart in 1988. Kurt en Felix wisten niet wat hen overkwam toen deze single in Engeland top 10 haalde en in Amerika top 20. Ze waren daarmee de eerste succesvolle Zwitserse muziekact in de popgeschiedenis. Ik kies voor een nog lagere versnelling met de allereerste hit in onze contrijen voor Billy Joel. Jane.

0: is 50 jaar oud, dit liedje. James, Billy Joel, van zijn vierde album. Eerste hit in Nederland. En voor de rest in de wereld werd het amper opgemerkt. Toen nog altijd een muzikale belofte. Maar met het volgende album lag de wereld aan zijn voeten. En werd hij een wereldster.
1: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
4: 100% van

José Feliciano en het mooie Que Sara. Vanaf morgen maken we ons klaar voor een hele maand jaren 70 bij Nostalgie Plus, die de laatste twee weken van juni uitmondt in jullie top 1000 van de jaren 70. Que Sara stond in 1971 hoog in de hitparade bij ons, in de uitvoering van José Feliciano en van Ronnie Temmer in een Vlaamse versie. De jaren 70 floreren vanaf 1 juni, maar dinsdag 2 juni maakt Lene eerst nog 2 uur vrij voor de Italiaanse top 30. Ik vermoed ondertussen dat alle stemmen wel zijn geteld. En wellicht staat deze niet in de lijst, maar ik wed dat je hem wel prettig vindt. Grote radiohit in 99 voor Jovanotti.

0: zo zin in een pasta al dente. Als ik dit hoor, Jovanotti en Ciao Mama zeiden het 99. Nou, doe er maar 9 jaar af. Een beetje een loopje nemen met de tijd en het gaat al snel. Bert Blanca, dat is pure rock and roll uit Wallonië. Deze zomer wordt hij 82. Hij treedt nog altijd op, gewapend met gitaar en accordeon. Dat klinkt niet rock and roll, maar ook dat instrument is Blanca erg genegen en speelt hij als de beste. Herinner deze hit van 1963, Bert Blanca.
1: 100% popcorn.
2: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur, en revenant

0: Blanca in een wolk van rook. 31 mei staat wereldwijd bekend als Werelddag zonder tabak. Een dag om aandacht te vragen voor de gevaren van het roken. De wet is ondertussen verstrengd en wordt nog strenger. In de jaren 60 maakten zelfs sportatleten reclame voor sigaretten. Tijden veranderen, heb ik dat vandaag al niet eerder gezegd.
1: 100% Follet op zondag.
0: Na 1983, tickets heen en terug met Clint Eastwood en General Sam.

Het reggae-duo Clint Eastwood en General Saint op het perron. Clint Eastwood is jarig. Nee, niet deze Clint, wel de beroemde acteur, filmproducent, filmregisseur en politicus. En dat is ondertussen een oude taaie Clint Eastwood. Hij wordt vandaag 96 jaar. Stop that train, maar als deze zomertrein zich in beweging zet, is er geen ophouden meer aan. De komst van juni voelt aan als de zomer, heb ik toch altijd het gevoel. Daarom Summer Train. Prachtig nummer van Sandy Coast uit Nederland van 71. Geniet verder van je zondag. Graag tot morgen, dan weer op het middaguur.

0: eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
2: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.

0: Een goede avond. Vlaamse onderwijsminister Zoual Demir is niet van plan om 100 miljoen te besparen in het onderwijs. Dat was nochtans zo beslist. Die besparing had moeten komen van de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken. Maar die gaat niet door na een negatief advies van de Raad van State. Dat zei Demir bij VTM Nieuws.
1: Ik denk dat het wel logisch is dat onderwijs deze besparing niet gaat doen. Als we niet tot een voorstel komen, dat wel mogelijk is. Hè. We hebben heel veel uitdagingen in dat onderwijs, ook die kleuterklasjes, om bijkomend nog te gaan besparen op andere zaken. Dat zal zo goed als niet gaan.
0: Zo'n 73.000 mensen namen vandaag deel aan Open Wervendag. Dat meldt Bouwfederatie en Bild, die het evenement organiseert. De bezoekers konden bijzondere werven bezoeken en kennis maken met de nieuwste bouwtechnieken. Nico de Meester van En Bild.
2: Dit is echt wel een topjaar. We hebben altijd wel, afhankelijk van het weer ook een beetje, tussen de 50.000 en de 60.000 fysieke bezoekers. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook geluk gehad met het weer. En veel mensen waren geïnteresseerd om onze interessante werven te bekijken. Want we hebben ook de werven zorgvuldig geselecteerd. 130 heel interessante werven. Met ook heel veel ondersteuning en uitleg van alle aannemers.
0: Open Wervendag lokte ook nog zo'n 288.000 virtuele bezoekers. In het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt een Libanees persbureau. Er was ook een aanval in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij raakten 13 hulpverleners gewond. En ook het ziekenhuis zelf is zwaar beschadigd. De pro-Iraanse beweging Hezbollah kondigt tegenaanvallen aan op Israëlische doelen. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de kwartfinale in het dubbelspel. Samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac schakelde ze een Slovaaks-Brits duo uit in 2 sets, 6-2 en 7-5. En scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige Belgische scheidsrechter die geselecteerd is. De eerste ook sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden.
3: Toen ik een klein jongetje was, dan keek ik op ook naar mensen zoals Frank, die dan op 2K actief waren. Eens dat ik op het vliegtuig ben, richting Miami, dan zal ik echt wel beseffen van nu zijn we echt wel op weg. En ga ik echt deel uitmaken van het grootste toernooi ter wereld. En dat is wel echt speciaal. Ja, dat geeft wel een goed gevoel.
0: Van Driessen is 41. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.

0: gratis dus, hè? Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
1: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
2: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
0: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: mooie avond. Een zware klap voor het drugsmilieu in Brussel. Zo noemt de politie de actie waarbij ze 27 mensen oppakten. Die waren vooral actief in de drugshandel in Anderlecht, in de wijk Peterbos en rond het metrostation Sint-Guido. Anne Berger van de politie.
1: Het onderzoek heeft toch een grote slag toegebracht aan dat criminele milieu in die wijken. Het is een heel groot deel, een tussendeel van die organisatie die echt noodzakelijk is om die drugs te kunnen verkopen op straat. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het probleem is opgelost. Dus wij blijven verder werken op die organisatie en het onderzoek loopt nu verder.
0: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. Zo'n 73.000 mensen namen vandaag deel aan Open Wervendag. Dat meldt bouwfederatie M-Build die het evenement organiseert. De bezoekers konden bijzondere werven bezoeken en kennis maken met de nieuwste bouwtechnieken. Nico de Meester van M-Build.
2: Dit is echt wel een topjaar. We hebben altijd wel, afhankelijk van het weer ook een beetje, tussen de 50.000 en de 60.000 fysieke bezoekers. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook geluk gehad met het weer. En veel mensen waren geïnteresseerd om onze interessante werven te bekijken. Want we hebben ook deze werven zorgvuldig geselecteerd. 130 heel interessante werven met ook heel veel ondersteuning en uitleg van alle aannemers.
0: Open Wervendag lokte ook nog zo'n 288.000 virtuele bezoekers. In het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt een Libanees persbureau. Er was ook een aanval in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij raakten 13 hulpverleners gewond en ook het ziekenhuis zelf is zwaar beschadigd. De pro-Iraanse beweging Hezbollah kondigt tegenaanvallen aan op Israëlische doelen. Zevenkampster Noor Vits heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Op een meeting in Oostenrijk werkte ze haar eerste zevenkamp in 21 maanden af. Ze werd negende en sprokkelde genoeg punten voor de EK-limiet. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig. Na de middag meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.

bij op het strand, woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak

wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.